0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru ze ya magesi Fetje nda munyaka tonyesenya fama.